Ook een doek de apenachtongen, een doekzongen. Elke jongen een doek kwam. En ook wel nog een keer twee jaar een dame. Dan kwam ik net uit naar mij, maar ja, ik op tuin doen. Hij komt niet uit een pijaarsongen. Ik zei, nee, ook niet. Hij pakte toen aan, maar hij pakte hier aan de lokataar toe. Voor de wit wonen. Ja. Dat kon ik op de dag om naar de pijaars te gaan. Om de illuweer te maken. Pit te laven. Pit te laven. Om het op te gaan. Dat was nu helemaal heel het dag. Ik kon geen wat dat mijn hart toe de hang wanneer wat het zei maken. Dat moet het op te gaan. Dat vind ik ook al. Dat zit nu weer te gaan. Dat vind ik ook niet meer. En ik dat laven. Ook kom ik laat het jongen toch niet van haar doen. Ik moet weer naar twee maanden. Dan maar een of twee niet meer naar de raam. Omdat ik toen niet kunt weer naar twee maanden. Kom maar gauw hoe lang. En niet de pot komen te mogen helemaal mee. Daar kon ik het uit de nooit een maan als het ik. Kom je man niet om maan. Kijk het twee maanden te mogen hingen, maar niet goed. Alles toen ik kutte hem bij jou. Daar al kutte hem nu. Kou je de haar zo goed. Kool dan moet. O, dan weer zo heel erg. O, alles te gaan. Ze kan ik aan mij dat zo goed gaan. O, ze toen daar gehoord. O, niet pingen in het einde. Want ze moet niet pingen in ook ik leer ook ik op me goed. En ik ben me nu maar ook meer dat. Maar ik weet niet hoe. Dat doen we gaan met elkaar. Mijn oké, maar hij laat nu ook naar mij. Kunnen we het zijn met de pijakloko. Ik laat zo goed. En ik ben me heel te komen. Kunnen we het zo met jullie naar mij. Daar kon ik het uit oude mannen zitten. Tik het naar mij. Toen pak ik voor kook jullie naar mij. Kunnen we het aan de jongen zoeken jullie naar mij. Daar ben je mee eens jullie naar mij. Ik loop wel door koud, maar tik het naar mij. Ik toen aan mijn kanaal, ik kan met de korte halen, niet met de hond doen. Ik kon de huwelijk met de kastas om ik doen. Oude kadama, uw opa tot de kastas mee. Uw bloemen, dat ik doe daar, uw hem doen. Nog de maanden zitten. En ik kan het wel op, ook het wel op gelopen. Behoorlijk de kadama. En mijn dakpane, toepen mee. Ik word van jullie. Ik noem me tot de wat op hem mee. Ik taal hem een maand was zo. Zeg, ik heb een wetter onder de gaten kwijt, heb ik een nacht niet. Zo toen de lucht had, ja, zo toen weer. Ik dacht toen wel dat ik me dat op de lucht wil, maar ik heb mijn tijd voor mijn hoek gegeven, ik wil niet ook. Ik wil de hoek in de hoek, maar ook een maand. Ik ben heel lang. Ik heb bijna niet op zijn merk. Ik ben nog meer lucht voor dat toen ik. Ik heb bijna geen merk. Toen aan ik loop. Bijna aan ik loop. Zo'n Amerika die ik kan niet omdoen. Laat. Toch daarmee stap ik er door. Maar nou wat ik doe. Dat is het zo weet. Wat ik voel. Ik had het aan. Ik had het aan. Ik had het aan. Ik nu ga ook in mijn tochtelaar dat we hem naar de tochtelaar doen. Toen heb ik aan mijn taal niet meer. Toen ben ik aan de taal gejaagd. Toen ben ik gejaagd. Toen ben ik ook tot aan. Maar ik doe daar ook op. Paar jaar in de jongen. Ik werd er toch over baba. Ik heb verder ook daar. Maar toen ook doen. Toen heb ik ook net. Toen heb ik ook daar gejaagd. Toen heb ik ook daar. Het is een heel klein lama. Zo is het voor mij. Het is een heel klein lama. Ik heb het ook een heel klein lama. Ik heb het ook een heel klein lama. Ik heb het ook een heel klein lama. Ik heb het ook een heel klein lama. Ik heb het ook een heel klein lama. Ik heb het ook een heel klein lama. Ik heb het ook een heel klein lama. Hij nu ook koos weer hoe je dat, maar ik kan nu ook het waardig komen. Hoe die, hoe dat is een kutboema.